0: Hallo, vi begreiser all hans tøvhere, og det så liksom jeg hans frend. Vi håper da, fornemmer du ditt program, Frues med håpning her og des, dot du de så fallet des, dot frend til de rere.
1: Vi her sendt tvei sestre. Irma deide det erste begreise, en Axi Hilda. Du var snakk tvei andre stemme her og fundel.
0: Her es ne frel. Hvor feil hast du? Og hva takst du, og sagt i det frøk? Takst du ek vil vite hvorfor hjalp du hast? Hvorfor meibel du hast? Eller hvorfor kleider?
1: Dort is ein weg hvor vi kan utfinge os du gout ofbass eller nicht. Ober dort vi nicht onze ofsicht. Wat ek leiver vud welle vite as, hast du goude gesundheit? Est du leiv in dine familie? Hast du vriend?
0: Oh, en dan is er nog wat andere, wat ons is gegeven worden, en wat we alle hebben, en dat zijn 24 stunden am dag. Kan zijn dat we niet veel geld hebben, maar we zijn rijk en andere zaken. Vandaar wil Joyce ons wat zeggen, even wat we kunnen wezen met dat aangaan, wat ons gegeven is, en dat zijn onze goeven en talenten. Dit zal interessant zijn, maar eerst nog nu een leidhartje.

18e en 19e vers. Nu als hij met mij rede deed, verzonk ik in een diepe sloop met mijn gezicht, wat appeëerd. En hij deed mij antwoorden en moog mij oprecht stonen. En hij zei, check, ik word die wetenloten wat in de laatste tijd van de aangerechtigheid passeren wordt, dan dat haft met de bestemde tijd van dat eng te doen. Hier tjewe zijne wat van indruk de visioen had op Daniel. Dat bracht hem tjapelijk bij de stede waar hij op zijn gezicht appeëerd werd. Andere die van God hierden hadden dezelfde ervaring, zoals Johan en de Appenboring. Dat weer Gabriel, de Daniel de mening van de visioen geven wordt. Hij wordt aanwezen dat Antiochus Epiphanus de kleine horen weer, de tjenig die zich tegen dat Israël land stal. En zoals ik al gezegd heb, hij is ook een beeld van de Antichrist, die in de toekomst komen wordt. In de nächste vers wordt Gabriel Daniel bekend maken wat die visioen meent en van wem de tieren reden deden. 20 bij 22 vers in dat 8e kapitel. De schoopsbak, den du zagst met de twee hiernen, reed van de Mede en Perse tjenigs. En de verzadderde kazebak reed van de Grieche tjenig. En de grote hoeren tussen zijn ogen is de eerste tjenig. Wat de gebrokene hoeren en de vijf hiernen die door Ruud tjemen aanbelangt, vijf tjenigreks worden van de nation Ruud komen, aber nicht met zijn macht. Gabriel moog Daniel bekend met wat de visioen meende dat hij gezien had. De schoopsbak reed van dat Mede-Perse weltchenigrijk, een hoeren weer langer als de andere, en reed van een chenigrijk die strenger weer als de andere. We hebben ook gezien dat dit van datzelfde chenigrijk reed, dat we in dat grote gestalt zagen als de brast en orms die vanzelf gemaakt werden. Dat is ook datzelfde als de boa, met de rebbe en zijn moel die in Daniel zijn visioen in kapitel 7 weer. De oorzaak dat door bloos twee tieren hier in dit achte kapitel erwähnt zijn, is dat God wil Daniel wezen wat met Israël passeren wordt, verdem dat dat vierde veldchenigrijk overnemen wordt. We moeten hier behouden dat als Daniel deze visioen houdt, weer de Israël-nation nog in Babylon als de verbonden nation. Zij worden niet waarde een nation met een chenig zijn, maar ze dem Heer Jezus Christus aannemen worden, wanneer hij als Heer Messias een chenig komen wordt. En dat wordt niet passeren, maar de grote triebsel toe een eng gebracht wordt, en de Heer Jezus wordt dat ook voor zich brengen. We moeten ook behouden dat niet alle Israëlieten terugkomen als de 70 jaar toe een eng komen. De tempel wordt waarder geboot als ze terugkomen, en dat weer de tempel den Antiochus Epiphanus bezoedelen deed. De verzadderde kazebak reed van dat Griechische tjenigrijk. De grote hoeren tussen de ogen reed van den eerste tjenig, de Alexander weer. Dat neemt hem niet lang, wat hij zijn wel tjenigrijk opgestald houdt. De gebrokene hoeren reed van zijn dood, en zijn tjenigrijk wordt tussen vijf mannen verdeeld. Deze mannen waren niet zo sterk als Alexander weer geweest. Van eind van deze hierna kwam een kleine hoeren die van Antiochus Epiphanus redde. Nu de 23 en 24 vers. In dat laatste poort van die tijd van deze vijf tjenigs, ere regering, wanneer de evertreden er bij het val is, wordt een tjenig opkomen die onverschämd en drijvend is. En zijn kracht wordt machtig zijn, aber nicht durch seine eigene Kraft, und er wird in ein bütergewöhnliche Weich vernichten, und wird wohlhabend sein, und wird so tun, als er will. Er wird machtige Männer, und das heilige Volk vernichten. Als Antiochus Epiphanus so viel Juden totmachen deed, als er nur ein Land kam, wird das für die Juden eine sehr schwere Zeit. Das ist nicht in der Bibel beschrieben, aber wir kennen davon und die menschliche Geschichte lesen. Wir haben aber genug in den 24. Vers von dem 8. Kapitel in Daniel beschrieben, dass wir weiter kennen, dass es schrecklich wird. Da sind viele falsche Propheten gewesen, und da sind nur viele falsche Lehrer. Diese sind dem Devil seine Diener, so als die Antichrist auch wird sein.
en zo als Antiochus weer. Dort is wat we in 2 Korinther, het 11e kapitel, de 13e met 15e vers lezen. Dan zonen zijn valse profeten, verfeerische arbeider, die gestalt aannemen zoals Christus zijn apostel. En geen wonder, dan zoten zelfs neemt gestalt aan zoals een lichtengel. Daarom is het geen grote ding, van zijn dena gestalt aannemen zoals je gerechtigheidsdena. Over den er eng wordt door nog zijn, als er een woordje verdient haar. De Heer Jezus had dit te zeggen wegen dem Antichrist en Matthäus 24, 15 en 16 vers. Daarom, wanneer je dat ekel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel red. Wer leest, laat hem verstonen, dan laat den die in Judea zijn, nog de boy vlichten. En ook in Matthäus 24, 24 red hij van valse profeten, dan door worden valse christen zijn, en valse profeten abstonen, en worden grote tekens en wonderwiezen, zodat ze sogar de uitgewilde vervieren mochten, wanmerkelijk. Nu de 25 met 27e vers. Wils hij scherpzinnig is, wordt hij andere lasteren kennen, durch zijn invloed. En hij wordt zichzelf en zijn hart vergreteren, en hij wordt veel vernichten, wanneer ze zich ruig en verzekerd velen. Hij wordt sogar zich tegen de harsche over de harsche stalen, aber hij wordt ohne mensenhelp gebroken worden. In de ovende en de Marius vision die vertaald worden, zijn de waarheid. Aber du zult de vision als een geheimnis houden, wilst dat je hier te veel door in de toekomst. Dan weer ik Daniel gans verbrukt en krank van mire dag. Nu her stond ik wat op en hield aan met hem chenig zijn arbeid. Ober ik weer verdutst wegen de vision. En door weer chenen die dat iets leren kon. Wanneer we nu naar deze laatste vers in dat 8e kapitel komen, dan is dat thema niet meer van dem chenig die Antiochus Epiphanes heet. Hij weer een beeld van dem Antichrist

Hij wordt de Joden verspreken dat hij aan jegen ere vriend bewaren wordt en wordt doorop een bond maken met aan. Dan wordt hij den bond laten breken en wordt proeven aan te vernichten. De antichrist wordt dat ook zo maken dat geen mens chepen of verchepen kan, buiten dat ze een teken op de hand of den stieren hebben. Dit wordt ons in de openbaring, de 13e kapitel, 16e en 17e vers beschreven, dit wordt het zegt. En die bedwingt alle mensen, beides klein of groot, rijk of arm, beides de vrijzend of de schloven, dat ze een teken aan de rechterhand of aan stieren nemen moeten, en dat geen chepen of verchepen kan, wanneer hij dat teken niet heeft, of zijn nomen, of dat nummer van zijn nomen. Tweedens wordt de antichrist zichzelf verjreteren, hij wordt zichzelf pochen en wordt zichzelf als de verste in de wereld verstalen. In Openbaring 13, het vijfde vers, wordt hem en disweig beschreven. Hem wordt een moeil gegeven grote dingen en lasteringen te reden en hem wordt volmacht gegeven voor 42 maanden te arbeiden. Demütigheid is niet in dem antichrist zijn karakter te vinden. Wat zo treurig en zo schuld is, is dat zeer veel mensen in de wereld te die tijd waren aan je leven en waren aan navolgen. Dat derde ding is dat hij wordt vrede van de wereld wegnemen en wordt veel mensen vernichten, groot wanneer ze zich ruig en zeker velen worden. Hij wordt hingen lastig zinnen en wordt mensheid beschommelen. Hij wordt zich zo als een lam verstalen, aber wordt zich zo als een lijf benemen en wordt mensen verrieten. Zonen die zijn teken niet nemen worden, oder aan niet aanbeden worden, worden zich moeten versterken oder aan wordt uitgemaakt worden. Aber God heeft een tijd op aan je zaad, hij wordt maar 42 maanden hebben, en dat is 3,5 jaar. Dat wordt de laatste helft van de grote triebseltijd zijn. Dan dat vierde ding is dat hij wordt zichzelf sogar tegen dem Herr Jezus stalen. Dat wordt om eng van de grote triebsel zijn. De Herr Jezus wordt in zijn macht en heerlijkheid terug naar deze eerd komen. De antichrist wordt met zijn armee tegen dem Herr Jezus komen, zodat hij arm en zijn hemelse armee vernichten kan. Hij leeft werkelijk dat hij dat wordt doen kan. Aber een woord van dem Herr Jezus wordt komen en wordt dem Antichrist in zijn armee vernichten. Antiochus deed veel schade tot Israël, als hij een korte tijd chenig weer. En hij weer een beeld van dem Antichrist. De Antichrist wordt in de tijd van dat enge op een boord worden en wordt veel meer schade in deze wereld doen. De dievel die zich aan dem Antichrist bewezen wordt, zie ik niet zoveel mensen te beschommelen als hij af en kan. Dem moet wie hem geloven waar de stonen. Aber wie kennen hem niet waar de stonen, wanneer wie niet hem geloven zijn. Wie zijn aber niet hem geloven, wanneer wie dem Herr Jezus als Heiland niet aangenomen hebben. De Herr Jezus is voor die en mijn familie gestorven, aber hij stond weer op en is hem hemel, nu. Hij wordt die dienen zinden vergeven, wanneer du nou aan komen worst. Bekend dat du een zinder bent en lood aan en dien hoort en en. Durch zijn heilige geest wordt hij komen en in die wonen. Bitte lood aan die raden. God is zegen, mijn vriend.

0: Benne wij dat. Kan zijn dat u die dan ook feilst, no andere wat aandoenen, wat eind wij doen wordt.
1: Besonders dolle of onbedachte wied, kennen een persoon er een zelfs wied, zo als hij zichzelf zijn, te grond brengen. Dat is zo leicht je doen het toen kent.
0: Dat is zo. Wie worden nog meer even dit heren van Carol. Ich war nur ein Leithartchen.

0: Facto Emma Familias bewundere die een gouden omgang hebben einer met den anderen. Dat haar veel te doen met wo zij einer tom anderen rede. Eins die mensen passen zeer ab wo zij te vreemde rede. Aber thuis is dat een andere geschicht. Weißt wat ik denk? Wie früher hebben een grooten invloed op mensen bloos en wo wie rede. Dat is een gof die wie het reien hebben. Die leefst u dat? Wie hebben al een invloed op onze tjenja eier die geboren zijn? Wie zijn voorbeelden van onze tjenja? Van dat zo is, wil wie daar niet de beste voorbeelden zijn? Wilst die woorden doen wat wie doen en zeien wat wie zeien? En wanneer wie niet goede reden hebben in heim, dan worden onze tjenja ook zo reden te ere vriend. Als früher tjen wie de verhältnisse in heim abboe oder dolerane met onze reden, niet zo? Dat is zo wichtig dat we evaluieren wat verder weer wie brokken. Wel wie ons zeker zijn dat wat uit ons moel uitkomt, wordt lijftolig en behelpelijk zijn. De Bibel zegt in Sprecher 15:1 dat een gelinde antwoord stelt den oeier, aber een hoort het woord reeds tom oeier. Aber is dat niet eens die man schwoer gelind te zijn te zonen die einem hebben weigedonen? Dit nächste Mal, wenn wer wat sagt te die en een eierlichen weich, proef mal wat ganz ondert. En es steht wat je een on te zeien, sei wat je schedet. Du wirst die vervieren, wo die persoon dan wat zich ändere. De Bibel es reicht, wenn die sagt, dat ne gelinde antwoord deet euer aufbiehe. Wenn morgen früh sich van Anfang an, wenn sie befried sind, und wann er vernünftig te reden, einer te den anderen, worden zij een goed verhältnis hebben. Wanneer die tien jaar dan komen, worden zij die met respect aanreden. In zo'n heim wordt een familie gelukkig zijn, die leeft niet ook? Wanneer ik zo reed, dan moet ik voortouw geven dat we worden dit niet alle nakomen. We worden veel maken. We doen de zaken zeggen die ons nog heel leid zijn. Wat is dan te doen? We tjennen ons in schulje en proeven dat goed te maken, zoals die vroeg dat deed, als zij ere dochter beledigd had met ere weerd. We reden van de macht die onze weerd hebben, oeierlijke weerd, onbedachte weerd, tjennen dat hoort weidonen. Hier is een woorde geschicht wat een vroeg van zichzelf vertalen deed. Als zij een kleine mealtje weer, vangen ere elder ons zoon te eer te zeggen wat er zeer weideed. Die mogen er zo feilen als wanneer zij bloos niet goed genoeg weer, ook wanneer zij er baastet deed. Zij deden immer meer van er verlangen. Dan vangt zij dat aan te leven dat zij niet goed genoeg weer. Jo, zij zeiden dat zij er veel rekenen deden, aber zij deden er niet respecten of aannemen zoals zij weer. Als zij eller wordt, deed zij zichzelf niet respecten. Zij weer eigenlijk en immer kritisch over ere vriend. Ere vriend waren niemals goed genoeg voor er. Zij deed volken jammerieren. Zij weer bloos niet een gelukkige persoon. Wat alles nog slimmer mocht, weer dat er hem ook niet gelukkig weer. Ere ellere deden zich strijden, deden zich gewoon niet met respect behandelen. Geen wonder dat die zich met de tijd leiden scheiden. Ere papa had ere mama niet geschlagen, aber had er met weerd mishandeld. Dat weer bloos tom schade. Ere papa zijn weerd had het zeer weigedone. Ere mama had hem ook niet respect bewezen. Als meal had zij dan bloos wild wegkomen van thuis. Als zij de gelegenheid kreeg te bevrijden, dan weer zij vrouw. Om aanvang weerde zij en er man vrouw in gelukkig geweest. Aber dat duurt niet lang, eier dat zich vangt aan te ändere. Waarom? Zij paste niet ab, wat zij te een ander zeide. Zeer bald hadde zij ook zijn verhältnis als ere ältere. Geen respect aan een ander en deide zich met ere red mishandelen. Zij zei, zij doen zich nog Emma over alle strijden. Geld, rechten, dat onjadon zijn, manchmal einfach bloos over kleine zaken. Zij leeft er bevriedigd leven als een veler. Zij wil die leeg van dit jammerlijke leven weg te komen. Ober haastelijke weer zijn zo vorken onbedacht gezegd worden en zijn ober niet vergeten. Zij heeft respect verloren voor ihren man. En hij heeft ook voor haar. Zij vraagt, is er hoopning voor aan?
1: Jo, wat meest du? Is er hoopning voor deze vrouw, wat er zo zeer verlaatst worden van de wereld van ihre allereerst en daarna van ihren man? En zij zelfs is ook niet onschuldig. Kijkt die dat vielleicht ook zo stort?

0: du des noch immer noch frühes mit Hoffnung horche. Uns Freund Joyce haft auch ein Mann in Kenia in Grootkenia. So aus Emma muss sei Hoffnung finger für frühes der Liede und ihr der Macht von wird, wat ernt habe Emma dulgeräte.
1: Hallo. Ich bin froh, dass ich hier sein kann mit Irmann, Hilda und Carol. Wie aus frühes weit wo wie der Macht von wird brücke tschenne. Wisst du dort frühes ungefähr 20.000 Wirdrede in ein Tag? Sie sei dort als dreimal so viel aus ein Mann rede dat. Frühes rede ich wenig Stoatja und nehme sich meine Zeit zum Reden und Plüdere. Und sie leiche auch nur sich selbst zu harche. Was meinst du davon? Ist dort so? Ich glaube nicht, dass ich ungefähr 20.000 Wirdrede in ein Tag. Hast du mal Kleine Mialis beobachtet, wann die spielen? Die Rede ohne eng. Unsere zwei älteste Töchter, die sehr viel Rede, und dann noch Emma. Als unsere Großtöchter klein wäre, kommen die noch ans. Und mir wird das so interessant, wo die zu einander Rede deiden. Einmal sollte zwei Taupen im Dach. Sie wären ungefähr so 6 Jahre alt. Die Anna und ihre Eltern wären kurz zurückgetragen von England und lieden nun weiter unsere Familie China. Ich sehe zu diesen zwei. Sind sie gute Freunde? Und die Anna, die ganz brav antwortet und sagt, wir sind nicht Freunde, wir sind Nichte. Für ihr wäre Verwandtschaft viel wichtiger geworden als Freundschaft. Wir haben uns nun all lang und ihr Hohle über die Macht von Wied. Nun ist die, dort wie Utfinge wird Gott seihaft über die Täume. Wisst ihr dort die Bibel als Gottes Wort genannt? Dort sind alles Gott seine Wird. Seine Wird, die uns abbühen und Mut merken. Seine Wird, die nicht so von uns verlangen, was wir nicht tun können. Gott seine Wird, die uns mit Leib vermohnen. Seine Wird sind weis und die uns treisten. Wenn dort so ist, dann haben wir aber viel zu lernen von Gott seine Wird, nicht so? Gott seine Wird hat eine große Macht am Anfang von der Welt. Gott sieht, lot Licht schiene, und dort wird Tag. Und Gott sieht, lot dort Wasser unter dem Himmel eine Stadt sammeln, und lot dort drei Erde abkommen, und dort wird so. Und Gott sieht, lot dort Wasser mit verschiedenen Tieren schwammen, und dort wird so. Und Gott sagt, lot leben je Tiere ab ihr verkommen, fei und so fortschreibt, und wille Tiere, jeder Sort abhört, und dort wir so. Lot uns Menschen merken, die so aus wie sind, und uns lecken, und dann deit hei die merken. Ist dort nicht zum Staunen, dort Gott die ganze Welt merkt und die Macht von sein Wort? Aber dort geht nicht lang, dann brücke die Menschen dort Verhältnis, was sie mit Gott haben, und wolle er in ihnen waschen. Dort wie aus der Sünde in der Welt kommen, und dadurch sind Menschen von Gott getrennt. Leute in der Bibel leben noch was sehr Interessantes über Gott sein Wort. Was ich nun lesen will, ist über das erste Kapitel von Evangelium Johannes. Du sagst es so. Aus alles Anfang wie dort Wort, und dort Wort wie bei Gott, und Gott wie dort Wort. Hei wie im Anfang bei Gott. Durch Arm ist alles gemerkt, und ohne Arm ist nichts gemerkt, was gemerkt ist. Was meint dort, wenn dort sagt, dort Wort wie mit Gott? Will wir noch wieder lesen in dort Kapitel und Utfinge. Und dort Wort wird Mensch und wohnt mank uns. Und wir sagen, wo herrlich hei wir, in der Herrlichkeit so aus, in vor der seinem einzigen Sehn jeif voll Genot und Wahrheit. Also, wer wir dort wird? Jesus selbst. Jesus wird da aus der Welt gemerkt wird. Lass mich nun noch einmal den Vers lesen, und jedes Mal, wenn von dort Wort geredet wird, wo ich Jesus da nennen stahle. Aus alles Anfang, wie Jesus, und Jesus wir bei Gott, und Jesus wir Gott. Jesus wir im Anfang bei Gott, durch Jesus ist alles gemerkt, und ohne Arm ist nichts gemerkt, was gemerkt ist. Ik wil die nieuwe geschicht vertellen wat mij heeft geholpen dat te verstaan waarom Jezus dat woord genaamd wordt en hij hier op ied komen deed. Dat weer aan een helle avond, de papa wil niet naar Weihnachtsfest gaan met zijn familie. Hij ziet, hij kon werkelijk niet aan de Weihnachtsgeschicht leven, dat Jezus hier als baby moest geboren worden. Hij zat thuis alleen aan een kouden avond en buiten deed dat sneeuw. Met eenmaal hield hij wou door veel in dat venster vliegen. Hij denkt hij wordt hem stal nemen laten, zodat hij zich door kan opwarmen. Hij mukte die op en rookte veel. Hij proefde de nantelakken met broodschrijmels. Hij deed met zijn arm zwijfelen en proefde nantejongen. Ober de veel hadden bloos angst. Hij wist niet wat hij wil. En hij dacht tot zichzelf, ik kon niet leiden en ik kon niet jongen, want ik en was wist dat weten te laten wat ik wil. Ja, want ik en veel weer, dan word ik kunnen er een spraak reden, dan word ik kunnen aan dat kloor merken, dat zij door hem stal worden veel warmer zijn. In Krakdown vongen de tjortjeklingers aan te ringen. En met eenmaal gingen zijn gedanken wieder. En hij vraagt zich, waar is dat er met? Moest Jezus doorween als baby geboren worden, dat hij woorde kennen de spraak van de mensen reden, zodat hij woorde kennen weten dat God zijn vader een grote lijf heeft voor aan? En door met snijdt hij zich door haan en snij, wils hij wist wie nach de doorwein gevierd wordt. Is die dat nu ook klare geworden, waarom Jezus dat woord genaamd wordt? Wils Jezus een mens wordt, kunnen we hem verstaan. Hij kon ons zeggen wat God is, en hij bewijst ons zijn leven zoals geen andere had of kon. En wel we hem door veel loven en danken. In de Bijbel leef je nog meer van Jezus God zien zijn. Hij ziet zeer veel lijf tot je weet tot de mensen. Die wat niet aan hem leven willen, moesten horen weet van hem heren. Hij deed mensen met weet heilen. Hij deed andere moutmelken met weet. Zijn weet bracht de leven. Zoals we weten wanneer we Johannes 3, vers 16 lezen. God bewijst de wereld grote lijf als hij zijn eindsje zijn geeft dat al die aan arm je leven niet verloren gaan, over dat eeuwige leven hebben. Du weet nog de geschicht wat Carol ons vertalen deed, van de vrouw die zo zeer verlaatst weer, door de weet van haar eller en daarna her van haar man. De vrouw veel hoopning. Jij die dat vielleicht ook zo? Jo, du is hoopning, voor de vrouw en voor die, mijn vriend, want du die ook zo feile deest. En die hoopning is, wanneer we aan Jezus leven, zoals we roots geleest hebben. Wanneer we ons geloven en onze hoopning in arm laaien, dan wordt hij ons veranderen van binnen. Hij wordt de diepe wonden heilen. We lezen in 1. Petrus, zoals dit. Jezus zelfs neemt onze zind op zijn eenen charpa op den trietsnop, dat we voor de zind dood zijn en voor de gerechtigheid leven kennen. Wils der zine wunde zijn wie geheild worden. Dat wie u kapitel 2, vers 24. Jezus wordt ons ook wiezen voor wie tjene andere die ons wat gedaan hebben, vergeven. Hij deed ons wiezen waar je gebrokene verhältnisse tjene waar er trage mocht worden. Zoals dat in Efeze 5, vers 23 zegt. Je zal er den juist van grond op en zeil en zijn nieuwe mensen worden. Dat meint, wie moeten zijn woord gehorchen, want dat zegt in vers 26. Wanneer je junt oeren, dan zorg dat je junt der junen oeren niet verzinje en voor eenig junt ihr de zon onjeet. Dat meint dat wie zal proeven met onze oeren wat te doen, ihr dat wat geroutet wordt, oder dat een zeer diepe wond laat. Paulus heeft nog meer gouden rood in datzelfde kapitel. Wordt niet meer beter en vochtig over een en ander en verzorgt je niet. Hiet op te schreeuwen en te beleiden. Lot van zo wat nus meer zennen. Ziet leven van harte lijftollig einer tom anderen. vergeeft u je een ander, zoals God junt en Jezus Christus alles vergeeft haft. Onze woord wel wie donen, want we hebben hoort wie het je reed, en onze tjingen of de andere met die hebben wij je doen. Dan aan vrouwen, ons te vergeven, en zei je dat ons dat leid is, en wij dat. Wel wie niet een dag voorbij gaan laten, ohne dat even een te merken. God wordt ons helpen moutmerkende wie het te reden. Wie het wordt abuur en niet doorreden. Want wie arm vrouwen, wordt hij ons helpen onze familie lijftoelig met wie het te behandelen. God heeft veel kracht, zijne wie het hebben kracht, en dat is ook in onze macht met onze wie het te heilen oder wij te doen. Wel wie nog beden, wo wie tom inkomen van vandaar. Lijf waar himmlische vader, wie komen van deur verdi, en wie staan over die kracht, wat dien wied hebben. Du hast ons en dien beeld is gemerkt. Dankzij dat du ons hast zoveel lijf bewezen, als du Jezus schenken deidst, zodat hij ons kon zeggen, wer du bist. Door der Chevy een verhältnis hebben, met die en met anderen. Mocht du onze wied heilen en nicht doorreden. Krijg ze ons dienen. En Jezus zijn noemen bid wie. Amen.
0: Ik zei, we hebben nog tijd voor een gedicht, wat geldt te ons time opposedet. Carol, wusch ons dat gedicht verlezen, wat heet, ne stelle tong?
2: Gott, ne gewisse Wirklichkeit wordt mij van dol kloa. Ik reed meier als ik hoor. Schienbaar zie ik überzeugt, dat mijn idee, mijn ervaringen, mijn bieter van wijsheid, es krijgt wat al mijn vriend nodig hebben. Toevorken doe ik een fataal mankrede. Zie zeggen dat mijn meningen worden dat probleem lezen, wat immer dat is. Es toch zeggen dat ik niet makkelijk veel van ik reed. Ober deze samorius. Als ik mijn Bibel los, zag ik dien je zaads. Dan niemals vergeten, dat es beter zij te horchen, weinig te reden en nicht dol worden. Op vereerst wil ik wegrennen, over de wied hilde on met te mijn schuldig hoort te reden. Endlich deed ik de matrode tint on je stritje. Nu haar, bitte halt mij dat toe je hoortje. Dan mij jeder stund denk je halve, dat ik wel mij tom hoortje beharsche. Dat beharsche kost immer wat. Ik weet, ik moet den priest betalen. De priest voor mij is een uur wat hoort en een stelle tom.
3: Ik mag zo beden als de psalmist deed, zoals dit. Mocht u onder weer uit mijn muil en onder je danken en mijn hart en je volle hebben. O haar, en die is mijn kracht, en du raadst mij.
0: Dort haft ons schijn je gone met die te reden. Die vrije ons op het nächste Mal, wenn wir ware even zo'n te reden willen, wat die zal hoopning geven. Die haar met die. Op haar heren.